Papadun Borlo Potent, maar in Bergenen het is weten met je spitoir, dat ze grisila te besieden binnen met een moslim. Zodat de harige gaat als Papadun, dat ik een amulus als Polonor, waar zertse staat een toon, staat een polio, waar het erdoe, wat je spitoir, die liturgische